wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

Sen tror att ni för det liv du var med minst. Det gav jag inte alleen op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teringer gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Wallonië zijn we meer links, hè? En jullie in de Vlaanderen meer rechts. Dan kunnen wij toch samen in stereo luisteren, hè? Naar Stereo FM.

0: Het is 5:00. Dit is het regionale nieuws.
1: De examens zitten erop, maar op het Sint-Victor in Turnhout wordt er verder gewerkt deze zomer. Ze zijn daar gestart met de bouw van twee nieuwe lesblokken. Eén blok moet dienen voor de lagere school, het andere blok voor het secundair onderwijs. Ook de oude kapel die nog diende in het klooster van het Sint-Victor krijgt een metamorfose. En ook daar ligt de eerste steen. Geen simpele baksteen in de muur, maar een zitbank. Het Bels Lijntje in Turnhout krijgt een nieuwe beleving. Bels Lijntje is een bekend toeristisch fietspad, maar ooit was het een treinspoor voor goederenvervoer tussen België en Nederland. Naast de fietsroute komen banken en infopalen die de geschiedenis van het oude spoortraject terug tot leven brengen. De stad Turnhout gaat strenge regels invoeren om te bepalen wie vanaf eind augustus nog met de auto bepaalde straten in het centrum in mag. Er komen nieuwe verkeersfilters met ANPR-camera's, camera's met nummerplaatherkenning. En zelfs bewoners zullen niet automatisch door kunnen. Alleen in specifieke situaties kunnen ze een doorlaatvergunning krijgen. Als dat maar allemaal goed gaat.

0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
2: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: Kom maar binnen. Als u niet naar Stereo FM luistert, dan mag u op deze knop hier drukken, hè.
1: Oh, zeg!
0: Ja, dat komt ervan, hè.

0: Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot drie waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde één fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de 8e finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela startte vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.

0: 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre. En Jet van der Steen.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Laat ons zeggen dat de gemiddelde hartslag van de gemiddelde Belg gisteravond redelijk hoog lag. Ja, de Rode Duivels hebben het land getrakteerd op een ware rollercoastermatch op het WK. Tegen Senegal werden ze zowat 90 minuten onder de voet gelopen. Tot 3 waanzinnige minuten de ommekeer inluiden. Ja, 2-2 werd het plots. Mentale tik voor de Senegalezen. Ja, vermoedelijk wel, want in het slot van de verlengingen, want die waren er natuurlijk, ging daar even het licht uit. Tielemans incasseerde 1 fout en trapte België van de stip. Jawel, met een penalty dus zelf naar de waanzinnigste comeback in de voetbalgeschiedenis. België-Senegal 3-2. En we gaan naar de 8e finales. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Ik ga op reis en ik neem mee
7: een Travelite trolley.
8: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
9: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
8: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
9: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
8: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
9: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
10: Wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een eten living meer?
3: Juist, alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

0: vind je hem, doet?
1: Ja, ze hem. Ik heb heel veel ontdekt. Het is niet wat je denkt.
0: Oh, zit hem dan niet bij de buurvrouw?
1: Jawel, jawel. Maar dan luisteren die samen naar Stereo FM, omdat jij naar een andere zender luistert.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbob.be.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: Het was een waanzinnige WK-comeback gisteravond. De Rode Duivels klopten Senegal na een rollercoaster-match. Die eindigde met een penalty-treffer van Tielemans. Daar was het bijzonder spannend of we die penalty wel gingen krijgen of niet. De scheidsrechter werd dan uiteindelijk toch naar de VAR geroepen, ging zelf kijken, ging nog eens kijken en uiteindelijk kregen we die penalty. Jawel. België scoorde dus 3-2 en dat betekent dat we naar de achtste finales gaan. Het WK is dus nog niet voorbij. Vlaams minister van Mobiliteit en Havens, Annick de Ridder, heeft na maandenlange onderhandelen een akkoord gesloten met de loods over de pensioenhervorming. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister na een berichtgeving in de Gazet van Antwerpen. Wat er precies is overeengekomen is nog niet duidelijk, maar dat zal de volgende uren wel duidelijk worden. Het Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het provinciehuis in Gent een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Terneuzen is nog altijd een van de mogelijke locaties en omdat die stad vlak bij de grens ligt, wil Nederland ook de Vlamingen actief betrekken bij het beslissingsproces. Want wij willen open en transparant communiceren, aldus Nederland. Iran heeft gisteravond het einde aangekondigd van de ronde van indirecte en technische onderhandelingen in Qatar in het kader van het voorakkoord met Amerika. De vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharigabadi, die naar Doha was gereisd om toezicht te houden op de uitvoering van de bepalingen van het voorakkoord, heeft het eind van de verspreking aangekondigd. Beide partijen zijn nu overeengekomen om straks een communicatiekanaal in te stellen om eventuele schendingen van het voorakkoord te melden en in kaart te brengen. Er wordt dus nog gepraat. De weersverwachting. We beginnen met zon, maar in de namiddag mogelijk toch wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm met temperaturen rond 26 graden. 'S Nachts koelt het af naar zo'n 17 à 18 graden en dat is mooi slaapweer.

0: Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protectcoat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
7: Welke hit hoor je zo dadelijk op Stereo FM? Ontdek het nu al op stereofm.be.

Kijk eens aan, Olivier Rodrigo was dat een drop dead. Het zijn nogal verwensingen. Zeg, ondertussen doen wij de cha-cha slide. En dat doen we met DJ Casper. This is something new, the Casper slide.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie, bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: als schat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek, Poppel.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
8: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
7: Nee. We bellen Nevenplastics.
8: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
7: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
8: En ramen?
7: Yep, in PVC of aluminium.
8: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
7: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
8: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
9: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: Het was een waanzinnige WK-comeback gisteravond. De Rode Duivels klopten Senegal na een rollercoaster-match. Die eindigde met een penalty-treffer van Tielemans. Daar was het bijzonder spannend of we die penalty wel gingen krijgen of niet. De scheidsrechter werd dan uiteindelijk toch naar de VAR geroepen, ging zelf kijken, ging nog eens kijken en uiteindelijk kregen we die penalty. Jawel. België scoorde dus 3-2 en dat betekent dat we naar de achtste finales gaan. Het WK is dus nog niet voorbij. Vlaams minister van Mobiliteit en Havens, Annick de Ridder, heeft na maandenlange onderhandelen een akkoord gesloten met de loodsen over de pensioenhervorming. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister na een berichtgeving in de Gazet van Antwerpen. Wat er precies is overeengekomen is nog niet duidelijk, maar dat zal de volgende uren wel duidelijk worden. Het Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het provinciehuis in Gent een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Terneuzen is nog altijd een van de mogelijke locaties en omdat die stad vlak bij de grens ligt, wil Nederland ook de Vlamingen actief betrekken bij het beslissingsproces. Want wij willen open en transparant communiceren, aldus Nederland. Iran heeft gisteravond het einde aangekondigd van de ronde van indirecte en technische onderhandelingen in Qatar in het kader van het voorakkoord met Amerika. De vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi, die naar Doha was gereisd om toezicht te houden op de uitvoering van de bepalingen van het voorakkoord, heeft het eind van de verspreking aangekondigd. Beide partijen zijn nu overeengekomen om straks een communicatiekanaal in te stellen om eventuele schendingen van het voorakkoord te melden en in kaart te brengen. Er wordt dus nog gepraat. De weersverwachting. We beginnen met zon, maar in de namiddag mogelijk toch wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm. Met temperaturen rond 26 graden. 'S nachts koelt het af naar zo'n 17 à 18 graden. En dat is mooi slaapweer.

Ja, dikke hit was het in 2007, Tokyo Hotel Moonsoon. Je zit bij Stereo FM voor heel veel toffe platen. Straks onder meer met de Swedish House Mafia. Maar eerst Rudimental en Waiting All Night.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen. Minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Ik ga op reis en ik neem mee
5: een Travelite trolley.
4: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
5: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
4: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
5: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
4: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
5: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

gekke. Ze lopen overal rond natuurlijk. Hè. Ja, Evanescence was dat. Everybody's Fool. We hadden ook George Michael, I Want Your Sex, 1987. En de Snow Patrol is dit met Don't Give In.

Booster was dat een Magnetic. Ook Dada Life was erbij met Fun, Fun, Fun. En wij hebben ondertussen muziek van K-Styles. Hier is The Prison Break Anthem.

0: het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar hebben we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trek Poppel. Locatie Steenwegweelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trek, Poppel.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
3: Het was een waanzinnige WK-comeback gisteravond. De Rode Duivels klopten Senegal na een rollercoastermatch. Die eindigde met een penalty-treffer van Tielemans. Daar was het bijzonder spannend of we die penalty wel gingen krijgen of niet. De scheidsrechter werd dan uiteindelijk toch naar de VAR geroepen, ging zelf kijken, ging nog eens kijken en uiteindelijk kregen we die penalty. Jawel. België scoorde dus 3-2 en dat betekent dat we naar de achtste finales gaan. Het WK is dus nog niet voorbij. Vlaams minister van Mobiliteit en Havens, Annick de Ridder, heeft na maandenlange onderhandelen een akkoord gesloten met de loods over de pensioenhervorming. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister na een berichtgeving in de Gazet van Antwerpen. Wat er precies is overeengekomen is nog niet duidelijk, maar dat zal de volgende uren wel duidelijk worden. Het Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het provinciehuis in Gent een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Terneuzen is nog altijd een van de mogelijke locaties en omdat die stad vlak bij de grens ligt, wil Nederland ook de Vlamingen actief betrekken bij het beslissingsproces. Want wij willen open en transparant communiceren, aldus Nederland. Iran heeft gisteravond het einde aangekondigd van de ronde van indirecte en technische onderhandelingen in Qatar in het kader van het voorakkoord met Amerika. De vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi, die naar Doha was gereisd om toezicht te houden op de uitvoering van de bepalingen van het voorakkoord, heeft het eind van de verspreking aangekondigd. Beide partijen zijn nu overeengekomen om straks een communicatiekanaal in te stellen om eventuele schendingen van het voorakkoord te melden en in kaart te brengen. Er wordt dus nog gepraat. De weersverwachting. We beginnen met zon, maar in de namiddag mogelijk toch wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm met temperaturen rond 26 graden. 'S Nachts koelt het af naar zo'n 17 à 18 graden en dat is mooi slaapweer.

0: Beginner was dat een 4-5 seconds met Kanye West en Paul McCartney. Hele goedemorgen allemaal. Welkom beste vrienden. Live is dit een day. Stuur dat voor love. We gaan terug naar 2000.
1: Naked lovers feel the blood beneath their veins. Electric.

0: Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre. En Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
7: Wenst u zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.nl

0: Mario, Let Me Love You was dat. Dat ook Pepsi en Shirley met Heartache 1987. En mensen zoveel minder koppijn krijgen. Gregory Porter en The Liquid Spirit. De Clapton remix is dit.
1: Clap your hands now.

was dat. En Be Mine, ja, uit de actuele hitparade. Nelly was er ook met Hot in Here. En over Nelly gesproken. Het is Nelly Furtado in dit geval. But all good things come to an end.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela! Doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lump, hè.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be.
3: Haha! In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

En Suddenly van Mbop. Hier waren ze met Where is the Love. We blijven verder zoeken, geen probleem. Let's go tot aan 11 uur met Something. En dat is Belgische dance natuurlijk, hè?

0: Zeg, zet een auto aan de kant. Zal ik wel rijden?
1: Waarom?
0: Als jij aan het rijden bent met Stereo FM op de radio, dan slingerde jij van links naar rechts.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
5: Eindelijk een job die echt bij me past.
4: Dus je bent echt content?
5: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
4: Oh, dat is interessant.
5: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
6: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Het was een waanzinnige WK-comeback gisteravond. De Rode Duivels klopten Senegal na een rollercoaster-match. Die eindigde met een penalty-treffer van Tielemans. Daar was het bijzonder spannend of we die penalty wel gingen krijgen of niet. De scheidsrechter werd dan uiteindelijk toch naar de VAR geroepen, ging zelf kijken, ging nog eens kijken en uiteindelijk kregen we die penalty. Jawel. België scoorde dus 3-2 en dat betekent dat we naar de achtste finales gaan. Het WK is dus nog niet voorbij. Vlaams minister van Mobiliteit en Havens, Annick de Ridder, heeft na maandenlange onderhandelen een akkoord gesloten met de loods over de pensioenhervorming. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister na een berichtgeving in de Gazet van Antwerpen. Wat er precies is overeengekomen is nog niet duidelijk, maar dat zal de volgende uren wel duidelijk worden. Het Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het provinciehuis in Gent een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Terneuzen is nog altijd een van de mogelijke locaties en omdat die stad vlak bij de grens ligt, wil Nederland ook de Vlamingen actief betrekken bij het beslissingsproces. Want wij willen open en transparant communiceren, aldus Nederland. Iran heeft gisteravond het einde aangekondigd van de ronde van indirecte en technische onderhandelingen in Qatar in het kader van het voorakkoord met Amerika. De vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi, die naar Doha was gereisd om toezicht te houden op de uitvoering van de bepalingen van het voorakkoord, heeft het eind van de verspreking aangekondigd. Beide partijen zijn nu overeengekomen om straks een communicatiekanaal in te stellen om eventuele schendingen van het voorakkoord te melden en in kaart te brengen. Er wordt dus nog gepraat. De weersverwachting. We beginnen met zon, maar in de namiddag mogelijk toch wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm met temperaturen rond 26 graden. 's Nachts koelt het af naar zo'n 17 à 18 graden en dat is mooi slaapweer.

0: reis en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Wil je weten wanneer je op Stereo FM weer wat hoort van jouw favoriete artiest? Zoek het op stereofm.be.

0: als schat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.

Hoe denk ik mijn préparé maak? Wel ja, goed veel runder gehakt. Ui, peper, zout, mayonaise. En dan de radio op stereo FM, hè. Want anders dan trekt dat op niks, hè.

0: the sun of lies. Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
5: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
6: De examens zitten erop, maar op het Sint-Victor in Turnhout wordt er verder gewerkt deze zomer. Ze zijn daar gestart met de bouw van twee nieuwe lesblokken. Eén blok moet dienen voor de lagere school, het andere blok voor het secundair onderwijs. Ook de oude kapel die nog diende in het klooster van het Sint-Victor krijgt een metamorfose. En ook daar ligt de eerste steen. Geen simpele baksteen in de muur, maar een zitbank. Het Bels Lijntje in Turnhout krijgt een nieuwe beleving. Bels Lijntje is een bekend toeristisch fietspad, maar ooit was het een treinspoor voor goederenvervoer tussen België en Nederland. Naast de fietsroute komen banken en infopalen die de geschiedenis van het oude spoortraject terug tot leven brengen. De stad Turnhout gaat strenge regels invoeren om te bepalen wie vanaf eind augustus nog met de auto bepaalde straten in het centrum in mag. Er komen nieuwe verkeersfilters met ANPR-camera's, camera's met nummerplaatherkenning. En zelfs bewoners zullen niet automatisch door kunnen. Alleen in specifieke situaties kunnen ze een doorlaatvergunning krijgen. Als dat maar allemaal goed gaat.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

0: Donk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken. En daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee, we bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics, voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Er is meer duidelijkheid over het drama op Antwerpen-Linkeroever. De 5 slachtoffers van de appartementenbrand zijn geïdentificeerd als 5 vrouwen. 4 van hen waren bewoonsters. Het 5e slachtoffer was op bezoek. Over een uur krijgen de overlevende bewoners extra informatie tijdens een bijeenkomst. Tientallen Nederlandse jongeren worden elk jaar seksueel uitgebuit in ons land. Het Nederlands Centrum Kinder- en Menshandel trekt aan de alarmbel en spreekt van een groot probleem met tienerprostitutie, voornamelijk in Antwerpen. De afgelopen 2 jaar zijn er minstens 99 slachtoffers geteld. Het centrum eist een betere politionele samenwerking tussen België en Nederland. De politie voert de druk op drugsbezit fors op tijdens Rock Werchter. Inspecteurs controleren dit jaar niet meer alleen rond de festivalweide, maar vatten festivalgangers nu ook direct bij aankomst op de campings met cannabis, cocaïne en ketamine. Brandstoftanken wordt morgen flink duurder. Voor een liter benzine 95 betaalt u 4 cent meer tot 1,85 euro aan de pomp. Benzine 98 stijgt met 7 cent tot een maximumprijs van 1,96 euro per liter. In Thailand heeft een kind met een vrachtwagen van zijn ouders ingereden op een religieuze processie. Zeker 8 boeddhistische monniken kwamen om, 10 anderen raakten gewond. En Maria en Mark blijven de meest voorkomende voornamen in ons land, blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt momenteel bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Het weer vandaag wisselen zon en wolken af met veel wind en lokale bui bij 24 graden maximum. Morgen verloopt zonniger met temperaturen rond 25 graden.

0: iets wat sarcasme deze middag op de radio. Na de hoge temperaturen van de afgelopen dagen. Champagne met temperature tot 5 minuten over 1. Goedemiddag, het is vandaag 2 juli. Volop zomervakantie zullen wij doorgaan in 1-4 radio voor jou. Lily Allen, Fuck You Very Much. Ook Bazaar, Nacht in Amsterdam. En Boney M. met Kalimba de Luna, die komen erbij. Dit is Stromae, Paul van Haver, 2013. Formidable.
1: Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.

0: bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen. Minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be. Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingpop.be.
7: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

donderdagmiddag op Stereo FM. De jong gasten die luisteren, die zullen deze middelvinger naar boven steken naar het afgelopen schooljaar. En de hele schoolentourage, hè? Fuck you very much, Lou Allen uit het einde van de Zero's. Straks Ned Sky en de Beth Ditto bij ons. En nu naar de zomer van vorig jaar met Disco Lines en Tynish No Broke Boys.

intussen in Amsterdam. Dat is Mathieu Terijn en zijn band Bazaar in Nacht in Amsterdam, de nieuwe plaat van de kerels. Met Nils Sky en de Bad Ditto Running Low, ervoor 2014. Wij zijn jouw radio. Goedemiddag, hier is Justin Timberlake.

0: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
0: Voor de hobbytuinier in hart en nieren.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.

Rainy Day, daar hebben we lang op gewacht. Ice MC was dat midden in de 90s met Will I Am en Justin Bieber. Hashtag Dead Power daarvoor. Bijna twee, richting twee nog, met Galantis en Runaway zo dadelijk. Ook Alex Lucas en DJ Lucius Magic With You. Hier is Tom Hilse, Change Yourself, hit uit 2007.

0: Vind ik nou toch straf, hè? Weet je dat onder de 6.8 en onder de 7.5 exact hetzelfde klinkt? Allee, dezelfde leekjes. Met een hele goede klank. Toch raar, hè?
1: Maar dat is al het weer Stereo FM, zotteke.

0: Versterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
0: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sitmaier Trekkertrek.

0: jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrews. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Ik ga op reis en ik neem mee
3: een Travelite trolley.
2: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
3: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
2: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
3: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
2: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
3: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
4: Het is 2 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de zware appartementsbrand van gisteren op Antwerpen-Linkeroever. De identificatie is nog aan de gang, maar het staat vast dat het om 5 vrouwen gaat. 3 van hen zijn in de 50, 80 en eentje van 93 jaar oud. 4 slachtoffers woonden in het gebouw, de 5e was op bezoek bij haar moeder. Op dit moment start een infovergadering voor de bewoners. Tientallen Nederlandse jongeren worden elk jaar seksueel uitgebuit in ons land. Het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel trekt aan de alarmbel en spreekt van een groot probleem met tienerprostitutie, voornamelijk in Antwerpen. De afgelopen 2 jaar zijn al zeker 99 slachtoffers geteld. Het centrum pleit voor een betere politionele samenwerking tussen België en Nederland. De politie voert de druk op drugbezit tijdens Rock Werchter. Inspecteurs controleren dit jaar niet meer alleen rond de festivalweide, maar vatten festivalgangers nu ook direct bij aankomst op de campings. Er zijn al tientallen mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Brandstoftanken wordt morgen flink duurder. Voor een liter benzine 95 betaalt u 4 cent meer tot 1,85 euro aan de pomp. Benzine 98 stijgt met 7 cent tot een maximumprijs van 1,96 euro per liter. Paus Franciscus zet 2 Zwitserse priesters en 4 bisschoppen definitief uit de kerk. Het gaat om ultraconservatieve geestelijken die weigerden mee te werken aan de modernisering van de kerk. Ze hadden eigenmachtig nieuwe bisschoppen benoemd. Een recht dat enkel de paus toekomt, is de zwaarste straf die het Vaticaan kan opleggen. Meer dan 1,5 miljoen Vlamingen hebben gisteren live gezien hoe de Rode Duivels een historische comeback maakten op het wereldkampioenschap voetbal. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter tegen Senegal, maar wonnen uiteindelijk nog met 3-2. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af met veel wind en lokaal regen bij 24 graden. Morgen verloopt zonnig en zomers tot 25 graden.

Fervor Education met Eric Fritz, Visus Floyd uit 2007 tot 5 minuten over 2. Goedenamiddag. Het is 2 juli vandaag, het is zomervakantie vrienden, donderdagmiddag. Celine Dion die komt erbij, ook Summer en zelfs de Red Hot Chili Peppers deze middag. Dit zijn The Editors uit Rock Werchter 2010. Dat was een live opname, No Sound But The Wind.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
0: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
0: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een eten living meer?
0: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Als je van muziek houdt, luister je stereo of van Red Hot Chili Peppers, By The Way. Een hit uit 2002. Straks bij ons nog eens de heropstanding van Céline Dion. Maar toen met de hit uit 2003, And I Drove All Night. Was ooit een liedje voor Cyndi Lauper en ook voor Rare Orbison. En nu Pharrell Williams met een ode aan Marilyn Monroe.

Dit is hem, jouw radio. Stereo van met Summer Home Record. Nieuw uit de hitparade, de opvolger van Undressed en Celine Dion. I Drove All Night ervoor naar 2003. En nu we toch in de thinnies ergens plakken, is dit Rihanna en Mickey Echo. Stonden in de hitparade in 2013 met Stay.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
0: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
3: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

dit ging toch wel een zinnige lekkerij in de 90s. Beats International featuring Lindy en That Be You To Me. Een lekkere, diepe, dampende beats op de radio. Maar dit is The Way I Like van Bruno Mars daarvoor in 2016. Gaan we na 3 uur op met straks Jess Glynn, ook Taylor Swift en Brandon Urie. Hier Lady Gaga in de plaat Just Dance.

0: Wimbledon dit jaar een staycation.
1: Oh, maar wij doen dit jaar een stereocation.
0: Een wat, hè?
1: Een stereocation. Heel de dag in ons kot. Naar Stereo FM luisteren, hè? I came

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is

0: de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
4: en jij kan weer ademen.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
8: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: De Russische president Poetin is door zijn hoogste militaire commandant op de hoogte gebracht van de massale Russische aanval op Kiev vannacht, zegt Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, in een telefoongesprek met journalisten. Gevraagd naar mogelijk nieuwe Europese sancties tegen Rusland, zei Peskov dat Rusland de druk op Oekraïne zal blijven opvoeren om zijn doelen te bereiken. Volgens Peskov drijft Europa de spanningen op en kan Rusland dergelijke acties niet langer meer reageren. Wat hij daar precies mee bedoelde is niet helemaal duidelijk. In Kokseide zijn gisteravond de 30-tal mensen de duinen ingetrokken om woekerplanten uit te trekken. Woekerplanten zijn exotische plantensoorten die hier niet thuis horen. Denk aan de Aziatische rimpelroosstruik of de mahonie uit Amerika. Natuur en Bos verwijdert die woekerplanten in de duinen met grote kranen en zeven. Nadien controleren ze nog eens of er geen planten zijn achtergebleven. Het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere drugsorganisaties en onderzoekers van de UGent pleiten voor een wettelijk afdwingbaar totaalverbod op alle gokmarketing en sponsoring. Gokoperatoren worden namelijk steeds creatiever in het omzeilen van de wetgeving. In Ingelmunster is een stalen brugdek van de Liesbrug aangekomen. Dat is de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over het kanaal Roeselare-Leie. De vorige brug werd enkele jaren geleden afgebroken omdat ze in slechte staat was. Het nieuwe dek kwam helemaal vanuit Genk overgevaren en is 70 meter lang, 3,7 meter breed en 5 meter hoog. Sinds oktober 2023 heeft Israël zeker 235 Palestijnse kinderen op de bezette westelijke Jordaan-oever doodgeschoten. In geen enkel geval werd nadien iemand vervolgd, blijkt uit een nieuw rapport van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Bethlehem. De straffeloosheid en het gebrek aan internationale reactie maken dat het doden van Palestijnse kinderen routine is geworden voor Israël, zo zegt men. De weersverwachting blijft vandaag bewolkt met hier en daar plaatselijk een druppeltje regen. Temperaturen rond 22 graden. Morgen na een regenachtige voormiddag krijgen we toch meer de zon te zien. En de temperaturen lopen dan op naar zo'n 26 graden. Dat is trouwens ook voor het weekend zo.

Fresh featuring Rita Ora. Hot right now, tot 3:05. Hey, goedenamiddag. 1-4 Radio. Vandaag op donderdagmiddag met Meteor en Nooduitgang. Leona Lewis komt eraan, Keep Bleeding Love. En ook Townsend I met Never Seen the Rain. En dit is Mario Winans. 1.

0: Dat is geen bril, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be. Haha!
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op Yes. Yes.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

lekker het allemaal kan klinken, hè. Leona Lewis, Keep from Bleeding Love, toen in 2008. Waanzinnig mooie plaat trouwens op de radio. Let it go, dadelijk op jouw Yester Play Radio, Demi Lovato, Nuno's Rhythm, Oliver Hildens en Vula, met Turn Me

Joris Verossen, Meteor, Nooduitgang. Het is de meest recente zomerplaat van die kerels. Met Demi Lovato, Let It Go daarvoor in 2013. En ook al in de Thinnies, met de vroege Thinnies, was dit een song voor Usher met OMG, Oh My God. Oh.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
4: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Het is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet. Muizenventstraat 4 in Turnhout.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

34 jaar geleden in de zomertijd van 1992 was dit een zomerplaat van Inner Circle met All I Wanna Do Is Rock With You en Timbaland in One Republic. I apologize daarvoor nog eens naar 2007. Stereo tot dichtbij 4 uur. Stefan, zo bij jou. Nu nog Milky Chance met Stolen Dance. Ook Milo, The First Day of My Life. En Kent Jones met Doomsmite. Mooie middag.

0: Dit is het automatisch antwoordapparaat van Stereo FM. Spreek een boodschap in na de piep.
1: Hallo? Zeg, waarom speel je geen muziek van de Wiltura? Je kan toch ook goed zingen? Zeg, allez, belt mij een keer terug op 797402 als je wilt, hè?

0: Op reis en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen.

0: van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be. Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek, Poppel.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Alle 5 slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de laatste 2 slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht. In Avelgem, West-Vlaanderen, is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. Maar alle hulp kwam te laat. De omstandigheden zijn onduidelijk en worden onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed. Hij was wel in shock na het ongeval. Portugal heeft een alarmfase afgekondigd om het zeer hoge risico op bosbranden het hoofd te bieden. De maatregel geldt tot maandag. Ja, we moeten inderdaad opletten hier in Portugal, zei de minister van Binnenlandse Zaken Luis Neves op een persconferentie. Eén moment van onoplettendheid volstaat voor een ramp, waarschuwde hij. Door de alarmfase kunnen de autoriteiten bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde machines op platteland verbieden om te vermijden dat er brand ontstaat. Volgens het Nationaal Agentschap voor Civiele Bescherming wijzen de weersvoorspellingen in Portugal voor de komende dagen op een sterk stijgend brandrisico dat extreme waarden bereikt in het noorden en centrum van het land. Rock Werchter is officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. De komende dagen nog onder meer die XX Gorillaz The Cure die op het podium staan. Bewolkt hier en daar lichte regen en redelijk wat wind. Temperaturen 23 graden, morgen meer zon 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw wolken en kans op een plaatselijke bui.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens vlucht, Jan.
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres. Dakwerken Stissens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon.
5: Dakwerken Stissens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
2: Wil je weten wanneer je op Stereo FM weer wat hoort van jouw favoriete artiest? Zoek het op stereofm.be.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

0: Wanneer vertrekken wij op reis? Ze voorspellen goed weer in Spanje.
1: Ja, ja, maar voorspellen ze ook goede wifi in Spanje?
0: Ja, zonne. In het hotel is er free wifi aan de receptie, aan het zwembad en in de kamer.
1: Oh, fantastisch. Dan kunnen we naar Stereo FM luisteren in Spanje, hè.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n

0: zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Het is 5:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Alle 5 slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de laatste 2 slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht. In Avelgem, West-Vlaanderen, is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. Maar alle hulp kwam te laat. De omstandigheden zijn onduidelijk en worden onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel in shock na het ongeval. Portugal heeft een alarmfase afgekondigd om het zeer hoge risico op bosbranden het hoofd te bieden. De maatregel geldt tot maandag. Ja, we moeten inderdaad opletten hier in Portugal, zei de minister van Binnenlandse Zaken Luís Neves op een persconferentie. Eén moment van onoplettendheid volstaat voor een ramp, waarschuwde hij. Door de alarmfase kunnen de autoriteiten bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde machines op platteland verbieden om te vermijden dat er brand ontstaat. Volgens het Nationaal Agentschap voor Civiele Bescherming wijzen de weersvoorspellingen in Portugal voor de komende dagen op een sterk stijgend brandrisico dat extreme waarden bereikt in het noorden en centrum van het land. Rock Werchter is officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. De komende dagen nog onder meer die XX Gorillaz The Cure die op het podium staan. Bewolkt hier en daar lichte regen en redelijk wat wind. Temperaturen 23 graden, morgen meer zon 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw wolken en kans op een plaatselijke bui.

0: juli in het stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre. En Jet van der Steen.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus. Sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nier.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

Dennie, kijk eens, hé, van de firma Big Money. Moest ik voor elke goede plaat als op Stereo FM draaien een euro krijgen? Ho, ho, ho, ho. Dat zou kassa zijn, hè?

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Ik ga op reis en ik neem mee...
5: een Travelite trolley.
4: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
5: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergen. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
4: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
5: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
4: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
5: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
6: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: De schade is niet te overzien na de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard, een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners al wat spullen ophalen, maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen, die zegt van... Kijk, het is nu wel zo dat de verzekering u 5 dagen onderdak biedt, maar de rest moet je zelf regelen. Bovendien, ga maar eens kijken in een huizenmarkt in Antwerpen om snel iets te vinden. Dat is ondoenbaar. Bij de brand kwamen 5 mensen om. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Er heeft ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is

onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen meer subsidies krijgen. Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid 20 miljard euro uit aan subsidies. De uitbraak van het Hanta-virus is officieel voorbij, dat heeft de WHO gezegd. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten hebben die isolatieperiode afgerond. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 raakten besmet. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf, blijkt uit een onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen ook bossen voor extra verkoeling van maximaal 4 graden. Zo worden er in tuinen met meer bomen ook meer dieren- en plantensoorten ontdekt. En de Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Niet alleen door die miraculeuze comeback tegen Senegal. Nee, Yuri Tielemans schreef ook geschiedenis dankzij het laatste doelpunt op een WK ooit. Onze kapitein zette na exact 124 minuten en 44 seconden de 3-2 eindstand op het bord. Nooit scoorde iemand later op een WK. Bewolkt met hier en daar lichte regen, veel wind, temperaturen tot 23 graden. Morgen meer zon, 25 graden. Het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.

0: dat is geen bril, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Barbecue zonder goede drank?
3: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Berre. En Jet van der Steen.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers? Wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen een hete living meer?
4: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
5: De gemeenteraad in Beersen heeft het licht op groen gezet voor een verkeerswijziging in de Schoolstraat. De voorrangsregeling aan de wegversmallingen wordt omgedraaid. Om de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd en kwetsbare weggebruikers in de schoolomgeving te verbeteren, wordt dus daar een wijziging aangebracht. Door het binnenkomend verkeer de verplichte voorrang te verlenen, wordt de snelheid actief en fysiek afgeremd aan de grens van de school. Het zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid in de Schoolstraat, aldus Beersen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een tijdelijk vaarverbod uitgevaardigd voor een deel van de kleine neten in Kasterlee en Reti. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van de kleine neten te laag. Er is dus een tijdelijk vaarverbod van kracht op het traject van de kleine neten vanaf de Desselse baan in Kasterlee tot aan de watermolen van Reti. En dat kan nog even duren, want het is niet omdat het 1 of 2 keer regent dat het waterpeil zich herstelt. De Antwerpse provincieraad heeft beslist om de samenwerking met de Kempense landbouworganisatie Rurant stop te zetten. Maar dat is niet alles, ook de subsidiëring wordt afgebouwd. Volgens oppositiepartij CD&V gaat het om een fundamentele en platte afbouw van het provinciaal plattelandsbeleid.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

0: Carola.
1: Oh, als een ijscream, zeg. Een ijscream voor mijn mond. Een stereo FM voor mijn oren. En voor mijn neus, dat is gewoon bloemetjes hier in mijn hoofd, zeg.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos Winkelcentrum.
1: En op yes.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
4: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen is niet bekend, maar het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt, zegt burgemeester Els van Doesburg. De schade is groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen. Bij de brand kwamen 5 mensen om, het onderzoek naar de oorzaak loopt. In de regio Aude, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woeden zware branden. Verschillende campings zijn geëvacueerd. Blushelikopters proberen de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is een dag van nationale rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Berks versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Berks pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder.

tof naar 14 graden. Morgen aangenaam zomerweer 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer bij 27 graden. Zondag meer wolken met af en toe kans op een bui.

0: als schat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
8: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bingbop met Meteor.
9: Ja, dit is wat mijn mama zei.
8: Berre en Jet van der Steen. Bingbop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbop.be.
10: Wil je weten wanneer je op Stereo FM weer wat hoort van jouw favoriete artiest? Zoek het op stereofm.be.

0: Power. Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong.
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
7: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
8: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
7: Maar alleen, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
8: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
7: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: luister niet stoppen met dat lawaai, zeg. Zo kan ik niet meer luisteren naar Stereo FM, hè.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 15 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protectcoat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Carwash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Carwash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Carwash Planet. Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen is niet bekend, maar het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt, zegt burgemeester Els van Doesburg. De schade is groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Possen. Bij de brand kwamen 5 mensen om, het onderzoek naar de oorzaak loopt. In de regio Aude, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woeden zware branden. Verschillende campings zijn geëvacueerd. Blushelikopters proberen de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is een dag van nationale rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Berks versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Berks pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder, koelt af naar 14 graden. Morgen aangenaam zomerweer 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer bij 27 graden. Zondag meer wolken met af en toe kans op een bui.

wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

0: is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen is niet bekend, maar het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt, zegt burgemeester Els van Doesburg. De schade is groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Possen. Bij de brand kwamen 5 mensen om. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In de regio Aude, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woeden zware branden. Verschillende campings zijn geëvacueerd. Blushelikopters proberen de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is een dag van nationale rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Berks versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Berks pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder, koelt af naar 14 graden. Morgen aangenaam zomerweer 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer bij 27 graden. Zondag meer wolken met af en toe kans op een bui.

Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt. Maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.

0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
2: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download.

wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.